I wanna fuck.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: 7 uur op deze vrijdag 25 september. Welkom hier bij Club FM. Ja, we zitten er helemaal klaar voor. Hè? 3 uur lang ochtendradio, zoals je gewend bent, hier op Club FM.
0: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt.

dag van de week. Zijn vrijdag, dan kunnen we ons klaarmaken voor het weekend. Hè. Dat ziet er stralend uit. Het weer, man. Oh, ik zou graag weerman zijn vandaag, hoor. Maar straks eens meer erover hier bij Club FM uiteraard. Hè. Als je net uit bed komt, goeiemorgen. Neem een tasje koffie. Ik heb voor jou muziek. Een hey.

12 over 7. Ja, goedemorgen. Vandaag krijgen we volop zon. Vanmorgen kunnen er nog wat hoge wolken voorbij schuiven, maar die stellen weinig voor. En het wordt zacht tussen 20 en 25 graden plaatselijk. Ook morgen starten we zonnig, maar hier en daar met hoge wolken. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe en daar kan zelfs een beetje gedruppel vallen. 19 graden aan zee morgen, lokaal 26 graden. En zondag beginnen we mogelijk wat grijs, met nevel of mist. Zodra die verdwenen is, komt de zon opnieuw tevoorschijn. Het wordt dan tussen 22 en 27 graden. We krijgen dus een uitbijzonderlijke, zachte zondag. Kortom, de herfst staat op de kalender, maar het weer heeft de memo duidelijk gemist.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele Erotic Acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. ABN Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABN Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABN Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Spijtig genoeg is hij niet meer onder ons, deze Black Wonderful Life. Maar de muziek kunnen we natuurlijk nog altijd wel spelen. Hè. Club FM, Doos Vlaamse Regio Radio. Het is vrijdagochtend. Goedemorgen.

zeer toepasselijke plaat voor vandaag, want het zal een mooie dag worden. Club FM, straks hebben we onder andere nog muziek van Sister Sledge, Celine Dion. Je weet het, die zit in Parijs tegenwoordig, die gaat er nog heel wat concerten doen, maar wij hebben ze op de radio. Dat is ook al veel uiteraard. Hè. Een goedemorgen allemaal.

0: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
1: Club FM. You don't know.

Céline Dion hier bij Club FM, Doos Vlaamse Regio Radio. Als je niet weet wat doen dit weekend, kan je misschien afzakken naar het Industriemuseum in Gent. Want die bestaan precies 50 jaar. En ze gaan heel wat activiteiten doen voor jong en oud, zoals muziek, workshop, wandelingen, kinderanimatie, demonstraties. Alleen met andere woorden, je kan er 2 dagen gewoon volop genieten van al die activiteiten. Als je er wil naartoe gaan, het is bijna allemaal gratis, dus dat is goed meegenomen uiteraard. En nu muziek van Sis & Sledge.

Het is een woordspeling die veel kinderen gebruiken. Hè. Mijn kleinkind die doet dat ook. Hè. Die is 8 jaar en die zegt dat ook. Oh my god. Man, waar lezen ze dat toch allemaal? Hè? Misschien door deze dame, Camilla, hier bij Club FM. En nu even terug naar de jaren 80 met Ace of Base.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

Ik heb ooit eens een reis gemaakt naar Jamaica en dan stond er natuurlijk op een bucket list ook even naar het huis van Bob Marley gaan. En ik moet zeggen, het was wel, ja, het deed me wat. Want je mag dan naar zijn graf gaan kijken, je mag geen foto's nemen, maar het doet toch wat met de mensen, want het is toch een wereldster geweest. Hè? Bob Marley was dat nog een keer met One Love, People Get Ready op deze vrijdagochtend.

is na 8 uur. Als je misschien in de wagen zit, heb ik misschien een paar leuke platen. De Backstreet Boys komen er onder andere aan. Patti LaBelle, samen met Michael McDonald. En ik heb ook voor jou nog muziek van de Eurythmics. Dat en nog veel meer straks hier bij Club FM op deze vrijdagochtend. Allemaal een zeer goede morgen. En fijn dat je erbij bent.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: Niet uur heel wat grote artiesten hoor. Onder andere Madonna, Rihanna. En we beginnen met de mannen die in de jaren 90 heel wat hits scoorden. De Backstreet Boys.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

de mannen van de Backstreet Boys. In 1993 zijn ze meteen ook opgericht in Orlando. En vele jaren later zouden ze hun naam moeten veranderen eigenlijk. Het zijn niet meer de Backstreet Boys, maar de Backstreet Men. Ze zijn alle pakhouders geworden, met andere woorden. Hey, tweede uur van Wakker met de Bakker op deze vrijdag 25 september. Het gaat vooruit, hè. Even op rust komen, samen met Michael McDonald en Patti LaBelle. Dat is lang geleden, hè.

Als je niet weet wat doen dit weekend, ik heb een paar leuke tips. Ik kan ze straks trouwens ook op onze website zetten. En je moet ze maar eens even bekijken. Maar straks meer erover hier bij Club FM.

0: Your husband is coming.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: 16 jaar,

0: Zelfstandig onderweg? Dat kan. Met de elektrische brommobiels van JTC. Bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis. 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

De jaren 90 maakten we kennis met deze KLF. Ja, en het was meteen ook raak, hè, want in 1991 stonden ze maar liefst 16 weken in de hitparade. Club FM op deze vrijdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Na 1 seconde weet je al over welke plaat het is. Hè. We gaan even terug naar de jaren 80 samen met de Eurythmics. MUZIEK

over zaterdag. Je hebt het altijd gehad over dromen zijn bedrog. Maar als ik dan Eurythmics mag geloven, ja, dromen mag je nog altijd doen. Hè. Club FM op deze vrijdagochtend. Nog tot 10 uur is dit de ochtend.

geen paniek, geen ziekenwagen nodig. Deze SOS kwam gewoon van Rihanna. En laten we even op adem komen. Samen met een dame die al redelijk op leeftijd is, hè, maar ze maakt nog altijd muziek. Ik heb het over Madonna.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497-620-380.
4: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
5: Ach, heerlijk thuiskomen aan. Een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Ja, het is heel ingewikkeld eigenlijk. Hè? Want Johnny zoekt zekerheid en Mary probeert vooral met Johnny te leven. Relaties waren in de jaren 80 blijkbaar ook al ingewikkeld. Roos Palmer, die maakte er wel een wereldhit mee. Ik heb nu de nieuwe single van Hoover Phonic hier bij Club FM.

0: de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
2: Straks is onder andere muziek van Emma Bale. Dat is lang geleden. En Midnight Oil heb ik voor jou trouwens ook een undercover. Dit uur bij Club FM. Een goeiemorgen.
1: Jouw muziek. Jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

niet weet wat doen, Baas Rode staat vanaf vandaag tot met dinsdag volledig in het teken van Baas Rode Feest. De organisatie willen met de kermisweekend opnieuw een echt dorpsfeest voor iedereen van maken. Met gratis optreden, rommelmarkt, braderie, oldtimers, kinderanimatie en tal van andere activiteiten. Blikvanger is trouwens ook de vlootparade langs de Schelde. Morgen en overmorgen kan je trouwens ook daar terecht en dat van 1 tot half 5.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

0: Ruiten-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab, dan Kibabbels.
1: De allergrootste artiesten hoor je hier.
4: Hi with the sugar babes. Ooh, but you miss me like a hole in the head. Because I do, boy. And it's true, boy.
1: We draaien ze allemaal.
5: Hi, this is Bryan Adams.

1991. Raak voor deze undercover en let her slip away. Ja, je moet zeker eens naar onze website gaan, want er staat heel wat te gebeuren. Vanaf maandag beginnen er trouwens ook een paar nieuwe collega's. En dat is zeer leuk uiteraard. Hè. Je moet maar eens even alles checken op onze website. Clubfm.be is dat. En nu veel druk, veel gepraat. Winnaars en verliezers. En Arno valt het simpel samen, want die zegt gewoon c'est magnifique. We gaan terug naar de jaren 80 met Tissy Matt.

0: Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
1: Join the club. Club FM.

Sonja die stuurde me een berichtje. Hey, dat is mijn merch. Deze Rod Stewart die mag bij mij altijd eens langskomen. Every Beat of My Heart was dat uit vervlogen tijden. Als je van zulke muziek houdt, moet je zeker eens luisteren naar Club Soirée tussen 10 en 12. En dat van zondag tot en met donderdagavond.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

trouwens ook 24 uur of 24 doen hier bij Club FM. Sharon was dat en Let the Music Play. Ja, het is al van 1984 geleden. Oh, oh.

er al op, zeg. Het is voorbij gevlogen op deze vrijdag. Maak er een prettige dag van, uiteraard. En deze avond tussen 10 en 12 ben ik er graag terug, want dan gaan we mixen. Allemaal leuke platen uit de jaren 80, 90 en de Zero's, uiteraard. Hè. Ik laat je met deze klassieker hier bij Club FM. Billy Paul, waar is de tijd, zeg? Only a strong survive. Prettige dag en een fijn weekend allemaal.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy.

0: Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
2: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
5: Voor particulieren en bedrijven.
4: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: Dit zijn de hits van...

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: En we zijn vandaag voor de laatste keer telefonisch verbonden met Rudy Nijrink, want die weet alles over de Fun Industry Run in Aalter. En Rudy, het evenement is duidelijk niet alleen bedoeld voor fanatieke lopers. Hè. Ook gezinnen die kunnen er een mooie dag van maken. Er is bijvoorbeeld, zoals je net zei, een speciale kids run. Wat kunnen de kinderen daarvan verwachten?
2: Wel, het is gewoon een loopwedstrijd om de kinderen ook een keer te laten kennismaken met atletiek eigenlijk. Daar gaat het over.
1: En hoe lang is ongeveer die kids run? En voor welke leeftijd is dat bedoeld?
2: Dus tussen de 0 en de 12 jaar.
1: Ja.
2: En normaal gaat ze opgesplitst worden tot 5, 6 jaar, één groepje, en dan van 6 tot 12 een ander groepje.
1: Ja.
2: Dus ze gaan in 2 schriften starten en is ongeveer 1 kilometer in afstand, dat is eigenlijk kort. Dus gewoon een keer om dat gevoel te krijgen van. En dat is een heel leuk evenement, want voor de vorige editie was dat echt zeer, zeer leuk voor de kinderen. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze leren kennismaken met de atletiekclub.
1: Ja, ja. En intussen kunnen de ouders supporteren of ook genieten van de sfeer op de plaza.
2: Dat klopt. Dat is de bedoeling, ja.
1: Ja, ja. En op de plaza zijn er ook foodtrucks, er is muziek, animatie voor de kindjes. Dus het kan in principe, je kan er een hele dag op uittrekken bij jullie.
2: Inderdaad. Want zelfs voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, dat ze het kunnen amuseren. Terwijl dat de ouders iets nuttigen of iets eten.
1: Ja.
2: Dat is allemaal voorzien, ja.
1: Ja, ja. En Rudy, er is nog iets belangrijk hè, aan die Fun Industry Run. Want de opbrengst die gaat naar lokale sociale doelen.
2: Dus de organisatie is in handen van de Rotary Club Aalter.
1: Ja.
2: En de opbrengst, de volledige opbrengst, gaat naar onze sociale doelen, zijn de Alternatief. De Toevlucht, dat zijn de twee voornaamste. Binnenhof, Dennenhof, waar wij onder andere een therapiepaardje gesponsord hebben. Dat zijn eigenlijk de doelen waarvoor wij het doen.
1: Onder meer zei je ook net, dus de VZW De Toevlucht wordt er gesteund. Kun je uitleggen wat zij precies doen?
2: De Toevlucht is eigenlijk een organisatie die mensen die het moeilijk hebben toch een beetje steunen. Ze hebben onder andere een kruidenierswinkel, waar dan mensen kunnen kopen aan een minder tarief. En helpen zo deze mensen terug een beetje, kunnen zeggen, terug aankopen dat ze verder kunnen.
1: Ja, ja, om hem weer op weg te kunnen helpen doorheen het leven.
2: Ja.
1: Ja, ja. Dus het is wel een mooi initiatief dus met die Fun Industry Run.
2: Ja.
1: En zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar voor nu zondag, de 27 september?
2: Inderdaad, de ticketverkoop loopt nog tot en met vrijdag, of zelfs zaterdag. En dan is zondag kunnen ze ook nog tickets kopen, maar dan aan een ander tarief.
1: Ja, ja, dus dan kunnen ze op het evenement zelf ook nog tickets kunnen verkrijgen.
2: Ja,
1: ja oké. Okay. Ja. Wel, Rudy, als je onze luisteraar nog één reden mag geven om er zondag 27 september erbij te zijn in Aalter, wat zou je dan nog kunnen meegeven?
2: Gewoon de ambiance tussen de mensen.
1: Ja.
2: Het was voor de editie heel duidelijk dat er echt een heel mooie groepsfeer was, want de mensen enorm content waren dat ze dit hebben kunnen doen. En ik zou zeggen, kom af.
1: Ja. Oké, wel Rudy, dus sporten, wandelen, bedrijven ontdekken, daarover gaat het een beetje. Nee, genieten van de sfeer en tegelijk ook sociale doelen steunen. Inderdaad een hele mooie combinatie. Oké, wel Rudy, bedankt voor het gesprekje. Alvast heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de Fun Industry Run in Aalter. En we zien elkaar daar wel. Hè?
2: Zeker vast, alvast bedankt.
1: Ja, dankjewel. Dag.
2: Dag.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Kaboor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Kaboor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
5: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
7: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meistdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeistdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de Republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. 2 politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rudd, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
1: Join the club.

Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
4: Dit zijn de hits van Club.

Het is duidelijk, we zijn die vrijdag weer heel goed gestart met deze van Paradiso en Bandolero. Een heel erg goede vrijdagmiddag. Welkom tijdens jouw vrijdagmiddag lunchbreak. Met heel veel goede muziek, alvast een smakelijk eten. En welkom in jouw ultieme lunchbreak.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
7: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen.
8: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Meer

je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopen van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Billie Jean van Michael Jackson. Ja, hij gaat ook weer de wereld rond op TikTok. En dat met zijn videoclip van Black and White. Hoe die switcht van persoon tot persoon is gewoon indrukwekkend. En dat vooral moet je nog weten. Het is gemaakt in een tijdperk zonder AI. Of als je het niet meer helemaal weet over wat ik het precies heb in de videoclip, je moet het maar checken op YouTube. Black and White van Michael Jackson. Heerlijk om die nog eens terug te bekijken. En ook heerlijk om die nog eens terug te horen. Billie Jean hoorde je. En deze had ik je ook beloofd. Hè. Inner Circle en Rock View. Maar voordat ze naar YouTube gaat, misschien nog heel even hier blijven plakken bij jouw Orange Break. Goedemiddag.

kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. 2 politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rout, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden. Join the club.

0: Bruno Mars en Risk It All. Ja, soms is een song zo goed dat je er ook zelf mee iets wilt doen in je eigen taal, zoals Lilian St-Pierre bijvoorbeeld met deze.
1: Ik wil alles voor je doen. Ik wil jou.
0: Maar het origineel is misschien nog net iets beter en komt van Dusty Springfield. Het is wel hetzelfde deuntje als die van onze Lilian St-Pierre. Maar deze was er wel eerst van Dusty Springfield. In Private hoor je nu bij Club FM. Zometeen ook de Pieter.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Op voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
1: Zin in een vluchtje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

eigenlijk perfect, hè. Buikje rondgegeten, bijna terug beginnen aan het werk voor die vrijdag. Je bent zo al een heel klein beetje moe van de rest van de week. En dan komt deze misschien ook een heel klein beetje hard binnen. The Pretenders and I Go To Sleep. Wel, ik zorg er nog voor dat je al zeker wakker blijft tot een uur of twee. Met zometeen nog Afro Man komt eraan, Because I Got High. Na deze van Brian V. Groet nieuw hier bij Club FM. Dit is Where Have You Been. Goedemiddag.

Ik had het je gezegd, ik ging je wakker houden. Nog zeker tot 2 uur met onder andere, ik moet even spieken, Ariana Grande komt eraan. Ik heb ook nog Diana Ross gezien. Lamer komt eraan, Anne Valk, Claude en nog heel veel meer. Ook zo meteen Martin Garrix en het Sheeran hoor je met de nieuwste samenwerking naar deze Who. You better, you bet is dit tijdens jouw lunchbreak op jouw vrijdagmiddag bij Club FM. Goedemiddag en welkom.

de hits die je ontdekt. FM. No bullshit, just hits.

0: Eergisteren was de Kogeldoorkerk officieel in Nederland om toch mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Deze zal het wel neer worden, want die heeft al eens meegedaan. Claude, dit is C'est la vie.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.

0: van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
2: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

I don't wanna get hurt. Je hoorde Donna Summer nog eens voorbij komen. Zometeen kijken we eens naar het weerbericht voor vandaag en de komende dagen of daar nog een heel klein beetje zomer in zit. Maar kijk, alvast, wij zorgen dan voor de zomerse muziek. Zometeen met Robin Schulz, Waitermat komt eraan na deze aanvok. Nog een zwoele slow.

Vanmiddag en vanavond zonnig en warm, 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en een temperatuur van 23 graden. Join the club.

En al Langley en Choosing Texas. Ik ben benieuwd waar ze morgen weer terecht gaat komen in jouw Super 50. Maar dat ontdekken we morgen samen van 2 tot 5. Eerst nog even wat klassiekers die moeten passeren. Zoals deze C.B. Milton en No One Else uit de jaren 90.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

Diana Ross en de Chain Reaction. En die chain zet zich gewoon door. Ook morgen van 2 tot 5 gaan we weer gezelschappen. Dan met een goed nieuwe Super 50. Heel veel plezier nog op jouw vrijdagmiddag. Werk ze nog? En we horen elkaar morgen terug bij Leven en Welzijn. En dan denken we samen of deze er nog in staat. De nieuwe van Ariana Grande, The Hate That I Made You Love Me. Salutjes, tot morgen.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

De waterfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de 500 euro. Gemiddeld betalen we 507 euro per jaar, terwijl dat 6 jaar geleden 350 euro was. De stijging is historisch, zegt Diederik van Overloop van de Vlaamse nutsregulator De Vreg. Nog nooit betaalden we zoveel voor water. Ook tanken wordt weer duurder. Morgen, de dieselprijs stijgt met 9 cent tot 2,49 euro per liter, vlak onder het absolute record eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder en kost vanaf morgen 2,11 euro per liter. Ook dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. En ook mazoet, stookolie wordt morgen duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over de homofobe beledigingen in Gent offline gehaald. In het filmpje dat viraal ging, waren ongewild ook jongeren te zien die niets met feiten te maken hadden. Medaar laat weten dat het doel is bereikt, nu gaybashing de afgelopen dagen weer volop onder de aandacht is gebracht. Belangrijkste is dat het debat is geopend, aldus de influencer. De politie in West-Limburg krijgt de laatste week opvallend veel meldingen over overlast door everzwijnen. De dieren richten schade aan in tuinen, maar veroorzaken ook aanrijding op de wegen en het spoor. Frederik Toelen van Natuurhulpcentrum in Oudsbergen roept op tot voorzichtigheid, want wie een everzwijn tegenkomt, houdt best voldoende afstand, zeker als er biggetjes in de buurt zijn. Autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen wagens terug naar de garage. Het gaat om diverse modellen die gebouwd zijn tussen 2011 en 2024. Er is een technisch defect ontdekt waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, wat de bestuurbaarheid in het gedrang kan brengen. Er zijn voorlopig nog geen ongevallen gemeld en eigenaars mogen blijven rijden tot ze een uitnodiging krijgen van de dealer. In het voetbal zal Union zijn Europese thuismatch tegen het Israëlische Hapoel Beersheva in het Duitse Düsseldorf spelen. De wedstrijd vindt plaats achter gesloten deuren zonder publiek. Normaal wijkt Union voor Europese duels uit naar Leuven, maar de Leuvense burgemeester verbood de wedstrijd om veiligheidsredenen vanwege de oorlog in Gaza. Omdat Union in eigen land nergens groen licht kreeg, moet de club uitwijken naar Duitsland. Deze namiddag en avond nazomeren. Jawel, met veel zon en temperaturen tot 25 graden. Morgen starten we met zon, maar later wat wolken. Koelt af tot 21 graden. Zondag grijs, maar later weer zonniger bij temperaturen rond 23 graden. Join the club.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meistdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeistdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: En we zijn vandaag voor de laatste keer telefonisch verbonden met Rudy Nijrink, want die weet alles over de Fun Industry Run in Aalter. En Rudy, het evenement is duidelijk niet alleen bedoeld voor fanatieke lopers. Hè. Ook gezinnen die kunnen er een mooie dag van maken. Er is bijvoorbeeld, zoals je net zei, een speciale kidsrun. Wat kunnen de kinderen daarvan verwachten?
2: Nou, het is gewoon een loopwedstrijd om de kinderen een keer te laten kennismaken met atletiek eigenlijk. Daar gaat het over.
1: En hoe lang is ongeveer die kidsrun? En voor welke leeftijd is dat bedoeld?
2: Dus tussen de 0 en de 12 jaar.
1: Ja.
2: En normaal gaan ze opgesplitst worden tot 5, 6 jaar, één groepje. En dan van 6 tot 12 een ander groepje.
1: Ja.
2: Dus ze gaan in twee schriften starten. En dat is ongeveer 1 kilometer in afstand. Dat is eigenlijk kort. Dus gewoon een keer om dat gevoel te krijgen van. En dat is een heel leuk evenement. Want voor de vorige editie was dat echt zeer, zeer leuk voor de kinderen. En dat is eigenlijk de bedoeling. Dat ze een keer leren kennismaken met altijd die club.
1: Ja, ja. En intussen kunnen de ouders supporteren of ook genieten van de sfeer op de plaats. Hè?
2: Dat klopt. Dat is de bedoeling, ja.
1: Ja, ja. En op de plaats zijn er ook foodtrucks, er is muziek, animatie voor de kindjes. Dus het kan in principe, je kan er een hele dag op uittrekken bij jullie.
2: Inderdaad. Want zelfs voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, dat ze het kunnen amuseren. Terwijl dat de ouders iets nuttigen of iets eten.
1: Ja.
2: Dat is allemaal voorzien, ja.
1: Ja, ja. En Rudy, er is nog iets belangrijk hè, aan die Fun Industry Run. Want de opbrengst die gaat naar lokale sociale doelen.
2: Dus de organisatie is in handen van de Rotary Club Aalter.
1: Ja.
2: En de opbrengst, de volledige opbrengst, gaat naar onze sociale doelen, zijn de alternatief. De toevlucht, dat zijn de twee voornaamste. Binnenhof, Dennenhof, waar wij onder andere een therapiepaardje gesponsord hebben. Dat zijn eigenlijk de doelen waarvoor wij het doen.
1: Onder meer zei je ook net, dus de VZW De Toevlucht wordt er gesteund. Kun je uitleggen wat zij precies doen?
2: De Toevlucht is eigenlijk een organisatie die mensen die het moeilijk hebben toch een beetje steunen. Ze hebben onder andere een kruidenierswinkel, waar dan mensen kunnen kopen aan een minder tarief. En helpen zo deze mensen terug een beetje, kunnen zeggen, terug aankopen dat ze verder kunnen.
1: Ja, ja, om hem weer op weg te kunnen helpen doorheen het leven.
2: Ja. Ja,
1: ja. Dus het is wel een mooi initiatief dus met die Fun Industry Run.
2: Ja.
1: En zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar voor nu zondag, de 27 september?
2: Inderdaad, de ticketverkoop loopt nog tot en met vrijdag, of zelfs zaterdag. En dan is zondag kunnen ze ook nog tickets kopen, maar dan aan een ander tarief.
1: Ja, ja, dus dan kunnen ze op het evenement zelf ook nog tickets kunnen verkrijgen.
2: Ja,
1: oké. Okay. Wel, Rudy, als je onze luisteraar nog één reden mag geven om er zondag 27 september erbij te zijn in Aalter, wat zou je dan nog kunnen meegeven?
2: Gewoon de ambiance tussen de mensen.
1: Ja.
2: Het was voor de editie heel duidelijk dat er echt een heel mooie groepsfeer was. Want de mensen enorm content waren dat ze dit hebben kunnen doen. Ik zou zeggen, kom af.
1: Ja. Oké, wel. Wel Rudy, dus sporten, wandelen, bedrijven ontdekken, daarover gaat het een beetje. Nee, genieten van de sfeer en tegelijk ook sociale doelen steunen. Inderdaad een hele mooie combinatie. Hè? Oké, wel Rudy, bedankt voor het gesprekje. Alvast heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de Fun Industry Run in Aalter. En we zien elkaar daar wel, hè?
2: Zeker vast. Alvast bedankt.
1: Ja, dankjewel. Dag.
2: Dag.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit? Of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
6: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
7: Goedemiddag.
8: Club FM.

Wow, zeg DJ Jazzy Jeff samen met The Fresh Prince en Boom Shake the Room. Ik ga toch aan de muziek samenstellen vragen om de ingewikkeld uit te spreken titels misschien toch iets verder in het programma te praten. Goedemiddag, vrijdag 4 uur, de 25e van de 9e. Het weekend staat voor de deur. Laten we het snel binnenlaten met deze weekend switch. Dan zetten we gelijk het weekend voor je aan. Onder andere met deze Philly Bailey samen met Phil Collins en deze super classic uit de jaren 80, Easy Lover.

DJ-licious samen met Milo en Forever Young. En tijd voor nog eens een plaatje van Suzanne en Freek. En ik ben zo opgelucht dat het naar omstandigheden toch nog altijd zo goed gaat met Freek. Hopelijk mag dat nog

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
6: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
8: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
9: De allergrootste artiesten

toch ook een superster met een carrière en resultaten van verschillende decennia. Deze Cliff Richard, Sir Cliff Richard voor de niet-vrienden. Hier nog een keer met Some People. En het is bijna weekend. Dat betekent dat we ook af en toe wel een keer mogen dansen al. En deze Gigi D'Agostino, die combineert het leuke van het dansen met het zonnetje van vandaag in The Riddle. Hij deed dat al zo ongeveer rond de eeuwwisseling. En ja, 25 jaar geleden. Dus laten we ons maar eens dubbel en dik van genieten.

0: Het is de namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
1: Join the club.

Oh, hier word ik zo dolvrolijk van. Jennifer Lopez met de supersterke stem en David Guetta met de super beats in deze Save Me Tonight. En destijds zagen we deze niet echt aankomen, maar hij kwam en hij sloeg in als een bom. Deze Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Come.

0: Gold en Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold en Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyproc, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
5: Goedemiddag. On

Weer om zo'n frisse energieplaat. Stella Lefty samen met Heiko en Basten. Het zit er bijna op dit eerste uur. Ik spreek je heel graag na vijven. Nog even afsluiten met deze disco-electro-funk classic van Leon Haywood. Don't push it, don't force it. I'm ready.

Had er nog iemand een klassiekertje gevraagd op deze vrijdag? Wel, bij deze, The Spice Girls en Wannabe. Welkom vrijdag, de weekend switch, iets na vijven. Onderweg naar 6 uur, weer om 1 uurtje dichter bij jouw weekend. En dit is Texas, I Don't Wanna Lover. Met die heerlijke stem van Charlene Spiteri, die in dit nummer wel heel goed tot haar recht komt.

Lekker fout, typisch jaren 90. Het mag op een vrijdag zoals deze, Capella en Move It Up. En nu even pauze. Even diep ademhalen, want er komt een stijlbreuk van een super dansnummer naar een super classic. Begin jaren 80, bezorgde Lenny Van Light is ons dit, Johnny Blue.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts. Het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Het kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: Goeie avond.

Ook weer een plaat die we destijds niet zagen aankomen, maar ze kwam binnen met een enorme bang en we zijn ze nooit meer vergeten. Cultstatus zelfs heeft ze bereikt. The Nightcrawlers en Push the Feeling On. En ja, wat hadden we daarnet? Weer allemaal een stijlbreuk. En deze stijl hebben we ook nog niet gehad dit uur, denk ik. Variatietroef op deze vrijdag met Ska van Madness en House of Fun.

0: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer Chris van Haverbeke, die terecht staat voor de moord op zijn twee kinderen in Waardamme, zijn erg harde foto's getoond van hoe de slachtoffers zijn teruggevonden. Het ging om een emotioneel zware zitting voor de aanwezigen. Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt rond met een te lage bandenspanning, blijkt uit de nieuwe steekproef van mobiliteitsfederatie Traxio. Rijden met zachte banden is niet alleen gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat een auto merkbaar meer brandstof verbruikt en dat de banden sneller slijten. In Athene, de Griekse hoofdstad, zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand is door de klap volledig ingestort. 1 persoon raakte tot nu toe gewond. In de ruime omtrek sprongen de ruiten en raakten geparkeerde auto's beschadigd door rondvliegend puin. De hulpdiensten vermoeden dat een zware gaslek de oorzaak is van de explosie, maar dat wordt verder onderzocht. Hoog Gent, de Hogeschool Gent, koopt 5 gebouwen op, de Loop in Gent, voor een gloednieuwe business- en IT-campus. Die campus ligt vlak bij de bestaande campus Schoonmeerse aan de overkant van de ringvaart. Met de nieuwe brug worden beide campussen met elkaar verbonden. De campus moet plaats bieden aan 5000 studenten en klaar zijn tegen 2028. Het is in namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs met klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
1: Join the club.
2: Okay, ready. Let's do it.

Freddie Mercury en de remix van Serge Ramaker, Scar Ward en Colin Peter. Deze Living On My Own in de No More Brothers Radio Mix. Amai, het is een hele mond vol. Paste destijds niet op dat binnenkantje van dat 45 toeren singeltje. Muziekvrienden, we gaan hem nog een keer bovenhalen. De puntspot, spiegelbol en rookmachineplaat met de Queen of Disco, Donna Summer, on the radio. Summer.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steen. Weg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
3: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

Heel leuk, zo'n Italo Disco Classico. Compleet fout natuurlijk, maar ik ben er zot van. Silver Pot Zali, Around My Dream. Het zit erop wat mij betreft. Ik wens je een super fijne vrijdagavond nog toe. Ik wil je super hard bedanken om samen met ons allemaal dit weekend aan te switchen. Ik wens je dan ook een super fijn weekend. Ik ben er graag woensdagmiddag weer na de Super 50. En afsluiten doe ik met heel veel plezier met deze classic van Peter Gabriel en zijn Sledgehammer.

Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: had a dream last night.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
5: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
7: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
8: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
9: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
10: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen.

Panelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Vanavond overal droog en zonnig. Vannacht in het westen wat meer molken, die morgen overdag blijven hangen bij een graad of 19. In het oosten zonnig 24 graden. Zondagnamiddag breekt de zon overal door met temperaturen tot 26 graden. Na een wisselvallige maandag met kans op een bui staat vanaf dinsdag prachtig en warm nazomerweer.
1: Join the club. Club FM.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffeur Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffeur Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

mission of the group.

lang de grootste 80's hits. '80s at 8. Van maandag tot vrijdag van 8 tot 9. Feel good. Feel the 80s.

van Dancefloor Classics. Pophits en platen die je meteen terugbrengen naar toen. Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be. Club.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.